0: Tarzan.
1: Tarzan. Ach ja.
0: Tarzan. Ach ja.
1: Oh, nee. Ik ben Jane.
0: Oh, nee. Ik ben Jane.
1: Ach, hemel, nee. Mijn naam
0: Ach,
1: is
0: hemel, nee. Mijn naam
1: Stop.
0: Is...
1: Stop!